0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: We are
5: Turn up
1: Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
7: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
8: Waar was hij?
7: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was, man. Bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
8: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
9: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
7: Oké. Ik hoor je.
9: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
4: Galaxy.
10: Gotta go and get back.
11: Back inside that hip hop and R&B.
12: You did.
4: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B. This is the
13: Going out to the hardcore hip hop
4: flavor in your ears.

0: Ja, keihard. Sonny D met Thought You Knew It. Gewoon uit Nederland ook weer. Wat een vette shit. Hey, over vette shit gesproken. Dat is ook een item wat ik heb. Waar je helemaal niets mee kunt winnen. Een spelletje dus. En ja, je doet het gewoon voor de eer. En het leukste is om het samen met iemand te spelen. Dus loopt er iemand bij jou in de buurt, haal die er even bij. En ga samen er goed voor zitten. Want het is tijd voor de soundbite. Dan laat ik een geluidsfragment horen van een hele bekende track, dat vind ik dan. En dan mag jij raden welke track dat is. Deze heeft ooit in de top 40 gestaan, dus misschien kan je het wel weten. Plus het is echt een van de beroemdste hiphoppers aller tijden misschien wel. Dus ja, misschien weet je het wel. Het is de kunst om binnen 5 seconden te raden wie het is en welke track het is. En die 5 seconden, die gaan nu in.
1: I think it's about time for me to hit these against upside the head with some of that West Coast gangster sh. Oh, wait.
0: It's a home. Ja, is het jouw geluk binnen 5 seconden om te weten, om te raden wie dit is en welke track dit is? Ja, laat het mij vooral weten. Straks draai ik hem trouwens helemaal. En hoe kun je het laten weten? Nou, bijvoorbeeld via een Instagram. Daar kun je mij volgen namelijk. Zoek naar Fleva in Ya Ears. Met een S er dus aan vast, zoals die het van Craig Mack geschreven is natuurlijk. En dan vind je mij vanzelf. Dan word je op de hoogte gebracht van met wie ik dan nu weer een interview heb. En nog veel meer dopen dingen daar. En ook kun je mij volgen op bijvoorbeeld een Spotify. Dan kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. En ook een tip van Flip bij deze. Als je zoekt in de playlist op Spotify naar Fleven in je eerst, vind je me veel makkelijker. Dus ga dat doen. En ook op Mixcloud kun je mij volgen. En daar heb je het grote voordeel dat je, ja, je de hele uitzending terug kan luisteren. Maar ook altijd nog een bonusgedeelte krijgt. Dus extra Flevas in je eerst. En daar ook extra delen van het interview, extra exclusieve muziek, dus heel vet. Dus ook op Mixcloud.com zoek je naar Fleven in je ears en volg je me daar. En trouwens nog even terug naar mijn Instagram pagina, daar heb ik ook een kanaal. En dat kanaal heet Vie Updates, ga dat ook volgen, want dan hoor je echt alles als allereerste. Nou, nu we dit reclame gebeuren gedaan hebben, gaan we over naar de orde van de dag. En dan gaan we hele dikke hiphop draaien, een track die je heel lang niet hebt gehoord, denk ik. Hier, Rep Kasaïs met bepaalde dingen.

0: The Nope met Rain All Day. En dat is altijd vervelend. Maar deze track was allesbehalve vervelend. En ook de Soundbite. Dat is ook zo'n track die allesbehalve vervelend is. Want ik vond het nogal een aanstekelijke track. Klein beetje een knipoog. Een hele grote knipoog naar een soulklassieker van je welste. Maar wie was dat nou van die Soundbite? Nou, misschien hoorde je al wel dat het Snoop Dogg was. Maar hoe heet die track in godsnaam? Nou, dat gaan we nu verklappen. Dat was Snoop Dogg, toen nog Snoop Doggy Dogg, met Snoop's Upside Your Head.
1: I think it's about time for me to hit these against the upside their head with some of that West Coast gangsta shit. Oh, wait.

is zijn acronym at Instagram, dus wat hij aangaf. Hey, dat gezegd hebbende kunnen we alleen maar afsluiten met één track natuurlijk. Hun grote hit, de klassieker der klassiekers. Crew hier met Just Another Case featuring Slick Rick.

0: elke donderdagavond om 9 uur. We ain't here!
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Tennis.
3: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
4: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
5: It's going down like that tonight.
6: All night, let me stand up.
7: Nighttime, right time.
8: We gon' do some things.
9: Elevate your nights with the sound of Galaxy Radio.
10: Turn up all night.

0: De La Soul met I Know The Remix. En die remix is net wat langer en net wat vetter. En daarom draaien we die natuurlijk hier bij Flevo in je ears op Galaxy Radio. En deze track, hè, die zit vol met samples. En een aantal daarvan zijn Steely Dan met het nummer Pack, welke je ook in het refrein hoort. Evenals het fluiten van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En zo wordt er nog een doo-wop groep The Mad Lads gesampled. En ook nog een Lee Dorsey. En als je al die herkenbare samples hoort, gaat de tekst misschien iets aan je voorbij. Maar het is een liefdesbrief eigenlijk wat ze brengen aan een dame. Bas de Nooes, die zei ooit in een interview dat hij en Trugoy, oftewel de inmiddels helaas overleden Dave, vroeger in een overdekt winkelcentrum werkte. En dat daar over de luidsprekers allerlei muziek gedraaid werd. En dus ook die pack van Steely Dan. En dat was voordat ze de groep De La Soul waren. En ze hadden meteen al zoiets tegen elkaar van dope om te gebruiken voor een song. En jaren later deden ze dat met dit nummer. En de beat is dus ook mede geprogrammeerd door Bas de Nooes. En nu is het alweer tijd voor my man, DJ Thierry Lafront. Met zijn ultra, ultra dope 15 minute mix. Here we go.
1: Yeah, nigga. Once again, we have M.O.B.B., nigga.

Thierry Lafronde met zijn 15-minute mix. Wat was die weer dope. Ongelooflijk. En hem vind je misschien wel het beste door te gaan naar de Instagram post van deze aflevering. En dan gewoon te klikken op zijn naam. En ga hem dan volgen. Want hij doet meer dope dingen dan alleen maar deze 15-minute mix. Het is gewoon echt een hele dope DJ. Dus volg hem. En dat is mijn advies bij deze. Mijn dringend advies zelfs. Hey. En waar je nu ook dringend naar moet gaan luisteren is de banger van deze week. Want het is tijd voor Out With A Banger. En dit keer geen throwback track. Gewoon een track die dit jaar nog is uitgebracht. Maar hij is zo ontiegelijk dope. Ik moet hem gewoon draaien. Ik moet er gewoon mee afsluiten. En Out With A Banger is dus dat ja, ik jou achterlaat met een track. En daarna hoor je alleen nog maar muziek. Alleen nog maar hele dope muziek. En dat is eigenlijk Out With A Banger. En dit keer heb ik gekozen voor Nems en Ron Browse samen met Pheromones met Kruger, de remix. Dit is zo'n absolute banger. Je moet hem echt nu gaan checken, want hier komt hij. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Zelfde plek, zelfde zender. Bup, bup.

Oosje en Naro, hier op Galaxy. After nine. Galaxy Radio! After 9.

Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet voor me vertellen wat ik wel of niet moet doen om met die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online. Right.
2: Avenue!

0: kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, I feel good. Du, du, du, du, du, du, du, du. So good. Du, du, so good. Du, du, du, du, du, du. Yes, mensen. Goedenavond. Het is je host. Goudje Get Paid. En het is vrijdagavond. After Nine. Dat betekent, jij luistert naar Galaxy Radio. En ik ben niet alleen. Zoals gebruikelijk, als gewoonlijk, als normaal, is mijn broertje er ook bij. Mag ik een applausje voor Narski?
3: Yes. Het is vrijdag. Iets over 9, dus je komt ons weer tegen. Maar Goudje en nou After Nine, je weet hoe we het doen, toch?
2: Yes. En natuurlijk, die ook bij ons is. De laatste weken, hij laat het lukken. Mag ik een applausje voor DJ Pesley?
4: I see. Wagwan.
2: Wagwan. Hey, Pesley, vandaag ben je gewoon in een trui. We like it. Vandaag is gewoon rustig, relaxed casual. Waar is je hemd?
4: Ja, die is kwijt onderweg. We hebben die kwijtgeraakt, denk ik. Okay. Nee, goed, vandaag is eigenlijk relaxed, maar... Nu is het even weer tempo.
2: I see. Vorige week was ik er niet bij, want ik had autopech en ik stond heel kut langs de zijweg. En als jij vaker autopech hebt, laat mij het graag weten. 085-029-4x2. Want ik moet wel gelijk zo starten in de show. Want autopech is gewoon niet fijn. En ik heb er last van. Want dit is me al 2 keer overkomen in 30 dagen. Nou, heb jij vaak autopech?
3: Nee, man. Eigenlijk niet, man.
2: Niet?
3: Nee, man. Ik had alleen maar één keer had ik autopech, man. Dat kostte me een kop ook.
2: Woe.
3: Ja, maar nee, man. Het was mijn eigen schuld ook, man. Lang verhaal. Het is te lang verhaal.
2: Maar als jij iemand ziet met pech aan de zijkant, heb je dan wel eens het gevoel van, hey, zal ik stoppen?
3: Nee, man. Nee, tuurlijk niet. Boer, die gedachte kwam niet in me op, man. Zolang het niemand bekend is, dan boer. Nee, man. Ik rij stevig door, natuurlijk, man.
2: Maakt niet uit in welke situatie.
3: Ja, ligt aan. Of als iemand misschien bijna dit gaat of zo. Je weet, ga ik bij daar in de buurt dan stop ik. Maar als diegene gewoon, weet ik veel, een lekker band heeft, dan ja.
2: Nee, lekker door.
3: Wacht maar lekker op de HDB of zo, weet je.
4: Ik kan niet bouwen op jou,
3: Maar dan zeg ik toch, als het iemand bekend is, als ik jou zie staan, dan geef ik nog harder gas, snap je?
4: Wow, man.
3: Voor jou zou ik wel stoppen, maar ik zeg
2: eerlijk. Zou jij staan aan de zijkant? Of tenminste, zou jij mensen helpen die aan de zijkant staan?
4: Nee. Ligt eraan wie het is, toch?
2: Zelfde. Nou, wat hebben we staan voor de aankomende 2 uur?
3: De aankomende 2 uur, dat ga ik je nu vertellen. En de luisteraar, doe je oren open. We beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van, oké, wie heeft de klassieke, wie heeft de beste throwback van de dag? Goudje zegt altijd dat hij voor staat, maar dat is helemaal niet waar. We staan denk ik allemaal gelijk en Fes komt ook in de buurt. Maar we gaan zien wie vandaag met de throwback...
4: Ik heb snel ingehaald.
3: Gaat winnen. We zullen stellingen bespreken en we bless je uiteraard met de mooie quote van de dag. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. En onthoud, het is 1 minuut, dus hou het kort en krachtig.
2: Zoals mijn broertje zegt, het is kort en krachtig. Maar wil jij mening geven, verzoekjes doen, of heb je een vraag voor ons, kan je ons bereiken of bellen via het app of belnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer, 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je praten met moi, of je kan praten met Nia. In ieder geval, de aankomende 2 uur hebben we muziek staan van Geeks, Way Too Deep van 11. We hebben Blakka die er weer in staat, Joey Aka, Ronnie Flex, Kleppefly, Isario, Moola. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. En wat we hebben toegevoegd aan de nieuwe segmenten zijn...
4: Ja.
2: Nee, waar?
4: Maar waar.
2: Oké dan, want dat is voor zometeen. We gaan starten met Joey Aka. Let's go! Galaxy Radio.

Race mine fur auto. O întreag pe mic moto. O firme pur smoco. De autorul de ma opo. Eu aud forum opnemen, geen boot. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerdings fixen, gap, geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

0: Galaxy Radio.
1: Certified for the street. Hey, hey. It's culture music.
0: This is where the biggest stars come to play.
2: Right here, here.
3: Yes, the biggest stars here on Galaxy Radio. En ik zeg het je eerlijk, het voelt wel weer fijn om terug te zijn, man. Ik dacht vorige week van hoe kan ik pech hebben met auto, man. Soms overkomen mijn dingen gewoon en dan... Ja.
4: Dat is lijf, man.
3: Maar je had het geregeld.
4: Ik had het geregeld. Wij hadden het geregeld, maar ik was met fans ook, snap je? Dus, het was Liddy, man.
3: Hey, het is tijd voor...
5: Goudje en Nado. After 9, Release Friday.
3: Yes! En we hebben een korte, maar krachtige lijst. We beginnen met Moola, Josso gaat slecht. Gevolgd door Dior, same level. Laza met GP en GP uit G, ik weet ook niet waar ze is. Horny Flex met ADF Samski, schij licht op mij. En als klappen op de vuurpijl, Geeks way too deep.
6: Is een kort, ja. Ja. Maar krachtig.
3: Zeker. Wie heeft wat bijgehouden? Wie heb jij deze week gezien? Naru. Ik heb natuurlijk alle dagen voorbij zien komen. Ronnie Flex schijnt licht op mij. Op TikTok ging het ook helemaal viraal. Hij wilde het eerst volgens mij niet uitbrengen, maar er was zoveel vragen naar dat hij het toch heeft uitgebracht. En hij heeft ADF Samski goed als verrassing gehouden, man. Hij had hem niet in zijn reeltjes betrokken. Mm-hmm. Hij was solo, dus zeg maar. ADF Samski kwam echt als verrassing. Dus dat vond ik wel mooi om te zien, man.
6: Ja, sterk. En dan hebben we ook natuurlijk Geeks. Geeks blijft toch wel droppen. Hij is echt bezig.
3: Ja, man.
4: Hij is zo consistent als een gek, man.
6: Ja, man. En vooral zijn railsjes, man.
4: Hij is aan het werk.
6: Ja, zijn railsjes, hij brengt het naar een nieuwe level, zeg maar. Ik zie hem natuurlijk omdat ik Geeks ook volg, dus ik zie waar hij mee bezig is. Mm-hmm. Hij heeft nu zeg maar een soort van auto in de fik gezet
4: of
6: zoiets.
4: Ja, geen kwijt, man. Ik zag het ook voorbij komen. No, die content van hem is top, man.
6: Ja, maar denk je dat komt omdat hij vooral ook zelf een cameraman is geweest. Dat hij denkt van ik weet wat het publiek wil hebben.
4: Ja, en hij weet hoe er gefilmd moet worden. Hij weet toch hoe die uit de verf moet komen. Dus ja. Dus hij kan die man ook goed coachen van wat hij precies wilt hebben, snap je?
6: Ja, ja, ja.
4: Dus dat is top.
7: Is belangrijk, man. Als je eens bekijkt, camera natuurlijk tegenwoordig is belangrijk. Het is onze marketing nu. Mm-hmm. Snap je? En als je dat al in je broekzak hebt, hoe top is het om dat te gebruiken voor je eigen succes?
6: Sterk. Dior, same level.
4: Ja man, hij was een tijdje was hij stil geweest. Mm-hmm. Maar dit is een gebeurde ook veel in zijn Libië, natuurlijk ook vader geworden. En dit is eigenlijk een verfrissende nieuwe sound wat hij brengt, man. Maar het is keihard, man.
6: Ja, dat is wel lit.
4: Ja, ik heb het nog zelf niet. Het is keihard, man. Je moet het beseffen. Tenminste, ik fuck wel met die sound, man.
6: Ja, ik heb hem nog niet beseft. Fesli, wat valt jou nog meer op in deze les?
7: Niet heel veel. Ik ben niet spits geweest op wat zeg maar is allemaal vrijgekomen. Ik heb ze voorbij zien gaan, maar ik heb er niet bij stilgestaan.
6: En dan Moola B. Tenminste, Moola B mogen we niet meer zeggen. We mogen die B niet meer gebruiken. Hij heeft het liever niet.
4: Ja, Moola.
6: Hij heeft een album gedropt.
4: Ja, klopt, man.
6: Besef je hem al, Naro?
4: Nee, man, want ik wil hem in één keer goed beseffen, snap je? Dus als ik een lange rit heb, dan ga ik alles gewoon in één keer achter elkaar beseffen, snap je? Of tijdens training. Dus ik moet hem nog beseffen, man.
6: Ja, want de vorige album van Moola, ik kan me nog herinneren precies hoe dat ging. Ik was toevallig met Caliboy ook en we zaten in de auto en we gingen dat album van hem luisteren. Bro.
4: Hij is giftig ook, hè? Boos. Die woordenschat van hem gaat ook kwijt, vergis je
7: hij
4: niet, man.
7: Hij is een engineer op die woordenschat,
4: hè? Die delivery en zo van dus is niet normaal, man. Heb je die één bars besef trouwens ook.
6: Dat nog niet, maar wel natuurlijk de railsjes. Maar ik word ook zeg maar erin gezogen om alleen maar naar de railsjes te kijken. Ik klik niet meer zo gauw naar die YouTube toe, man.
4: Ja, ik heb er heel veel last van, man. Ik wil altijd beseffen, maar die man is eng, joh.
6: Nou, ik heb er een beetje last van, man. Ik klik ook niet zo snel. Ik betrap mezelf echt erop, zeg maar.
7: Ik hoor je wel, want weet je hoeveel liedjes ik zeg maar ken? En ik weet niet eens, ik heb nog nooit, het is miljoenen, honderden miljoenen misschien gegaan. En ik heb nog nooit die videoclip bezocht.
6: Maar en dan natuurlijk crazy. Ook die nieuwe sound van Baddies. Die zie ik bij iedereen voorbij komen. Die van
4: Isa bedoel je?
6: Ja.
4: Ja. Ja, ja, ja, die gaat helemaal kwijt, maar hij heeft hem gewoon solo. Hij heeft hem solo uitgebracht.
6: Ja.
4: Want je weet toch, mensen zijn gierig om op die tune te springen. Ik weet sowieso van, hij is benaderd door veel artiesten, maar hij dacht, maar laat me alles gewoon zelf happen. Want broer, het is al, je zag hoe het ging om mijn video's gemaakt, dus hij wist sowieso al van, het wordt een hit, snap je? Alles moest hij me ook uitstellen. En ik denk dat hij sowieso al een plan had voor die release. Dus hij heeft hem gewoon solo uitgebracht. Ik vraag me alleen af of hij het hierbij gaat laten of dat er toch nog een remix komt, wel dan met artiesten, zeg maar. Dat zou wel een slimme move zijn.
6: Want ik zeg jou eerlijk, hè, Naro. Ik zie zijn dansje, tenminste zijn dansje, tenminste die sound van hem waar ze op dansen, ja. Zie ik echt de hele wereld
4: maar
6: overgaan.
4: Maar ik wil weten wie die heeft bedacht. Want volgens mij heeft hem niet zelf bedacht. Volgens mij iemand gooide gewoon die dansje op die sound en toen is het, toen hebben anderen het zeg maar overgenomen. Als ik zijn reels zie ik die dansje niet terug, zeg maar. Dus ik denk, iemand alles heeft geopend en toen is dat die dansje geworden. Of hij heeft gewoon mensen gezegd van, oké, maak een gooien door op. Misschien is het bewust van zijn kant geweest. Zeg maar. Dat bewust is over nagedacht. Dat hij zegt van, oké, maak deze dansje op die en dan gaat hij gaan. Zeg maar.
6: Want het is toch wel een soort extra push, zeg maar. Het is een extra push.
4: 100%. Als die dansje klopt, en sowieso ook die kleine kinderen, en zo, die houden ervan gewoon om die dansje te doen, snap je?
6: Ja.
4: Dus dat gaat sowieso altijd kwijt. Je ziet ook bij TikTok, bij heel veel hitjes, zeg maar, zit er sowieso altijd een dans aangekoppeld, man.
7: Vaak.
4: Ja, sowieso wel.
6: Heel duidelijk. Natuurlijk ook, wat we hebben gezien de laatste week, is de voetballer Lamine. Hij heeft Doughboys' sound gebruikt. Dat is fucking gruwelijk.
4: Ja, en hij heeft deze ook gebruikt, die baddies, ja man. Zeg maar, mensen hadden een compilatie gemaakt over van zijn Bali-wedstrijden en dat hij ook die dansjes ging doen. En dan had ze die sound eronder geplaatst en hij had hem herplaatst gewoon. Dat is herplaatst, maar die van Doughboys had hij echt zelf gebruikt.
6: Ja, die heeft hij gebruikt op zijn feed.
4: Dat gaat nog meer kwijt, ja.
6: Ja, dat is...
4: Maar Doughboys gaat sowieso kwijt, maar hij zit gekker dan ook.
7: Dat die dingen, overseas.
6: Heel sterk. Heb jij vragen voor ons 085-029 4x2 en hebben wij een release Friday vergeten of hebben we iets overgeslagen, dan weet je ons te bereiken en dan kan je gewoon zeggen, Goudje en Naro, jullie zijn super lekker. Hoe kunnen jullie deze vergeten? Dat kan je natuurlijk sturen naar de app 085-029-4x2 en dan zijn we zo meteen weer back in full effect. Je luistert naar Galaxy Radio After 9.

0: DAB, online en on our free radio app. Download it now.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losse Zon Air.
2: Moet je even corrigeren, het was 4 dagen.
3: Sorry.
2: Binnen 1 week 2 miljoen streams.
3: Dat is shit.
2: Mijn team, zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
1: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: De

0: hebben mijn nieuwe Pokonine playlist gezet.
1: Bro, ik die met Jess.
0: Ja, maar ik ben boos, man.
1: Maar natuurlijk gaan we je regelen, toch, bro?
0: Nee, ik ben niet blij.
1: Met Jess heb je een poeko gemaakt?
0: Ja, toch.
1: Maar hoe lang staat deze al gepland eigenlijk? Of was dit nog voor 16 jaar geleden zo? Of...
0: Wauw! Shout-out naar Jess, man. Weghoofd.
1: Maar jullie hebben ook gelijk een clipper aangeschoten, zeg ik.
0: Nee, het is gewoon content.
1: Het is gewoon content.
0: Content,
1: dus, dan wil ik jou... mening erover hebben. Vind jij dat het beter is dat je die korte clipjes maakt dan de YouTube clips? Want jij bent van allebei de tijden eigenlijk.
0: Nee, ik mis videoclips wel.
1: Ja?
0: Ja, ja.
2: Maar kijk jezelf ook nog videoclips. Ja?
0: Zeg maar, vooral in danszaal. Die danszaal is niet echt met content. YouTube gaat nog steeds kijken.
2: Ja, dat, ja.
0: Trinidad, al die landen. Dat.
2: Maar dat heeft het ook nodig, want dan kom je ook echt in die vibe, zeg maar, toch?
0: Het verschil. Ik vind, kijk, content is gewoon een cheaper way of, je weet toch, kostenplaatje
2: goed dan.
0: Maar ik vind, ja, we mogen best wel terug naar videoclips.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat wel.
1: Maar dan
0: een scheidje wel.
3: Maar dan zou je zeg maar die korte filmpjes alleen voor social media hebben en sowieso videoclip of alleen videoclip?
0: Ja, ik kan de tijd niet veranderen. Het is wat het is. Het is nu gewoon eenmaal een TikTok, Reels tijd en zo. Als je dat mij vraagt, ja, ik mis gewoon goede, tenminste vanuit Nederland, deze kant mis ik wel een goede videoclip. Ja.
1: Maar Kali,
0: ja.
1: Jij maakt ook reelsjes en die van jou gaan ook altijd kwijt.
0: Ik ga gewoon mee, ik probeer met de tijd mee te gaan. Maar gisteren bijvoorbeeld was ik met Natte Vistik. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar ik was met Natte Vistik.
1: Wat techno?
0: Ja,
2: Ja,
0: en we hadden een gekke film geschoten, we waren gewoon...
1: Maar dat is weer videoclip dus?
0: Dat is een film, wordt een film bijna.
2: Oh, die ene waar je van 11 uur in de ochtend op de set was?
0: Ja,
1: zie. Hoe is dat?
0: Het is gewoon online.
1: Ik kan het checken.
3: Je moet weten wat je mensen
0: doet. Maar die productie was weer dik, daar zie je wel echt het verschil weer van oké, bam. Je wordt wel echt tijd ingezet, je weet
3: toch?
0: In jouw CD-tijd was een clip gewoon 50 doezel.
1: Ja, want we hebben toch hier iedere week een dingetje over. Mm-hmm. Met die reelsjes en zo. En jij kent natuurlijk allebei de generaties. En dan merk je toch wel van de oudere generatie loeft het ook echt op een of andere manier. Het wordt gezien, zeg maar. Want wanneer je gewoon aanslaat bijvoorbeeld 100.000 of 200.000 de weergaves op die TikTok.
0: Het maakt het makkelijk. De aard, je mist de aard erin, zeg maar. Je weet toch? De artistieke van videoclips en zo.
3: Is dat zeg maar hetzelfde als bijvoorbeeld dat nu muziek wordt gemaakt met AI en zo? Vind je dan ook het mist art, het mist passie?
0: Ja, ik denk het ligt eraan hoe je het gebruikt. Maar AI wordt volgens mij al lang gebruikt voor mensen. Autotune en al die dingen. Het is allemaal een beetje AI.
3: Ja.
0: Met alleen als jij je teksten niet meer gaat spitten, als je dat gewoon overlaat aan. Ik vind dat niet dope, maar ja, wie ben ik?
1: Mm-hmm. Heel duidelijk. Oké, dan nog eventjes over Jizz. Jullie hebben dan bewust gekozen, zeg maar, om content te schieten voor Spotify eigenlijk? Of gewoon voor...
0: Ja, gewoon, we hadden gewoon iets van, we moeten gewoon iets eruit gooien nog. Weet je, last moment, die track was eruit, we hadden niet echt een goede voorbereiding, weet. Jizz is pas in de game.
1: Ja, ja.
0: Hij komt van de andere kant, dus het is een beetje voor hem ook wennen. Als je niet aan hem trekt, dus ik moest even aan hem trekken van hey Jizz, je moet wel iets online gooien of iets, weet je, laten we last minute gewoon even wat schieten.
1: Ja, sterk, en dat hebben we natuurlijk ook voorbij zien komen, ik vind het super lit.
2: Ja, maar ik kwijt.
1: En wat staat er nog meer op je schema, man, Kali? Wat
0: veel, is het? Veel, we hebben sowieso...
1: Je reist de wereld over.
0: We zijn er, we hebben sowieso ADE gekhuis.
1: Mm-hmm.
0: ADE wat gekhuis, Beza gekhuis, Kiba, Draaibekoes, de hele team, we gaan met orkest. Mm-hmm. Spelen, Busy Signal.
2: Kom. Orkest?
0: Ja, gaan we.
2: Kwijt gaan gaan. Hoe was die festival? Want ik kon er niet bij
0: zijn.
2: Ja, ik zag zo bij komen. Ik dacht, klaar is, man. Want ik was in Malta, man.
0: Gekkigheid.
1: En wat hebben we nog meer staan?
0: 31ste heb ik een gekke live show. Treed ik zelf live op mijn live show. Samen met twee big artiesten. We hebben Munga gehaald en Byron Messiah.
1: Kijk daar, zie je dat?
0: Hou mijn socials gewoon in de gaten. Hou die boys en socials in de gaten, 31 oktober. Ik wil niet te veel zeggen, maar wees daar, man.
1: Oké, maar ga je ook een boek met die man maken misschien?
0: Bro, je weet hoe dingen gaan, toch?
3: Kijk, die kleine schijn is er.
0: We zijn er. Je weet toch, go to wait van mij, bro. Mij maken niet uit of we maken of niet. We zijn er gewoon. Heb je wat ik bedoel?
1: Sterk, man. Dat is de lamoos, man. Hij zegt die man, ik wil op de intro ook, man.
0: Ja, hè?
1: Ja, man. Maar en...
0: Doe even, doe even die intro. Doe even die intro.
1: Hoe zou je dat doen?
0: Ja.
1: Ik weet niet, moet ik erin komen, man. Ooh, ooh, ooh, ooh. yes. De Messiah, bekken, voelen, pek.
0: Maar die energie is laag.
2: Ja, maar weet je, jullie zetten hem onder. Je moet schreeuwen toch?
0: Ja, is dansen.
2: Ja, toch?
1: Hey.
3: Even
0: gooien. Fireblow, fireblow.
3: Step up dan al dat. Koepa, is je boy.
1: Nee, maar we zijn er maar één, Kali. Super long dat je even
0: langs.
1: En dan is het nu gewoon tijd voor Jizz en Kali Boy.
3: Wow.

0: και Νάρο. After 9. After 9 here on Galaxy Radio. Jij bedankt voor het luisteren. Iedere vrijdag maar weer dat je denkt van domme, ik ga naar die bradas van me luisteren. Ze zijn actief, ze zijn back in full effect like always. Lid zijn, fit zijn en op die
1: mamba pastrip zijn.
0: I see. Hey Tesli, yo, we gaan even kijken wat jouw mening hierover is. Want Naro heeft weer een nieuwe stelling. Ik ben benieuwd.
2: Stelling van de week van Naro.
1: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Cancel culture geeft mensen te weinig ruimte om fouten te maken.
3: Nog één keer.
1: Cancel culture geeft mensen te weinig ruimte om fouten te maken.
3: Ik ben lekker, jongen. Cancel culture in de zin van...
0: Cancel culture. Hoe zeg je dat? Bij de eerste fout wat je doet, is direct gelijk. Gelijk. Maar gewoon echt. Ze blijven gewoon constant op je huid. Constant.
3: Kijk. Ik vind zeg maar gelijk eruit is goed en daarna weer terugkomen, want dan heb je in ieder geval wel even gevoeld van ah shit, dus ja, fucked up en daarna zegt ze joh.
0: Ja maar naar op vraag. Cancel culture geeft mensen te weinig ruimte. Dus hoeveel kan je glas worden zeg maar? Bij cancel culture is gewoon van één druppel is eigenlijk dan gelijk het glas vol, snap je?
3: Ik snap het, maar het is een harde wereld ook. Ik snap het, maar ja, één is overdreven, man. Eén is...
1: Maar ik denk, ligt er ook aan hoe bekend je bent, hoe groot je bent. Ik denk, als je een grotere naam hebt, dat je weet toch, dat het sneller opvalt, zeg maar. Je weet toch, dat ook, je hebt meer invloed op de mensen, zeg maar, toch? Dus...
3: Als medeluisteraars en artiesten en zo bedoel je?
1: Ja,
3: voorbeeldfunctie.
1: Ja, toch? Kijk, boer, als jij 1 miljoen volgers hebt of je weet toch 20 doos, is een hele grote verschil. Ja. Ik denk, je weet toch, als je 20 doos hebt, wordt het wel nog af en toe door de vingers gezien. Want je invloed is te groot als je 1 miljoen volgers hebt, zeg maar. Je weet toch? Dus ik denk, die cancel culture, zeg maar, om het zo te noemen, die laat helemaal geen spatie voor mensen met veel invloed op de wereld, om maar zo te zeggen.
0: Ja, super duidelijk. Dus, goed antwoord,
1: dus,
0: man.
1: Dus voor, zeg maar, de mensen aan top, is er wel echt weinig ruimte. Ze nemen geen pardon. Een kleine foutje, je wordt gecanceld, geen shows, geen niks meer. Het is heel moeilijk om terug te komen. Ja, als jij een sterke fanbase hebt, dan is wel die mogelijkheid daar om, je weet toch?
0: Ja.
1: Om nog bakka te komen. Maar ze gaan wel echt op je huid zitten, je weet toch?
0: Ja. Ook en ze zijn natuurlijk ook in je comments gewoon constant.
1: Ja. Media, je gaat rond, man.
0: Dus eigenlijk word je alsnog gestraft, dus
1: ja.
3: Hoe je het went of keert.
1: Ja. Het is niet alleen een straf, hè, boer. Als het fucking money opneemt. Hey.
2: Goudjes, stelling van de week.
0: En hoe mijn broertje laatst erover praat, hij zegt money fokken ze op. Dan sluit ik gelijk erop aan met mijn eigen stelling. En dat is, je kunt beter rijk zijn zonder bekendheid dan beroemd zonder geld.
1: Ja, man. Ja, zeker weten, boer. Je weet toch? Die bekendheid is leuk, maar boer, je wilt niet alleen gezien worden, je wilt ook verdienen, snap je? Ja. Anders ben je zomaar bekend, snap je? Je moet wel gebruik maken, zeg maar, van, ja, voor jouw bekendheid. Je moet wel bepaalde moves maken, zeg maar, om gewoon toch doekoe te innen. Kijk, bijvoorbeeld als jij een, laten we zeggen, als jij een artiest bent, natuurlijk heb je passie ervoor, maar op een gegeven moment, moet je ook daar verdienen, toch?
0: Ja.
1: Dat is wel mooi, natuurlijk heb je gewoon liefde voor muziek, om het maar zo te zeggen. Maar ja, er is ook heel veel geld te hebben. Maar ik zeg je eerlijk, als er een manier is om veel pot te maken zonder bekendheid, dan zal ik dat gewoon doen. Want bekendheid is leuk, maar er komt heel veel. Heel veel op je af, snap je? En je moet gewoon op een goal blijven, man. Wat je ook meemaakt, wat ook gebeurt in die Libië, je kan niet even je toch denken van oké, ik ga een maand of 2 of 3 eruit. Maar dan word je snel vergeten.
3: Ik denk zelf ook, zeg maar, als je op het moment als je echt bekend, beroemd bent, dan kan je op een gegeven moment ook wel zeggen van, weet je wat, laat me een deal sluiten. Dan krijg je het uiteindelijk toch, maar hoe ga je het onderhouden? Dus geld is sowieso nodig.
0: Supergoed, maar hoe ga je het onderhouden, man? Heel belangrijk, man.
1: En je privacy is weg.
3: Ja,
0: je privacy is weg.
1: Ja.
0: Wat zou ik willen, dat is... Ik zou ook gewoon pap willen hebben zonder bekendheid.
1: Ja toch?
0: Ja maar man.
1: Ja,
0: want je kan bijvoorbeeld, er zijn genoeg mensen die bekend zijn, maar ze hebben niet die pap
1: ja.
0: van een
4: onbekende, snap je? Ja, dus wie voelt zich fijner? Ik denk diegene die onbekend is, die gewoon vrij overal kan staan, leuke dingen doen.
1: Ja, toch?
4: En ze hebben.
3: En sowieso denk ik ook zo, als je niet bekend bent en je hebt veel pap, kan je wel bekend worden. Makkelijker ja,
1: sowieso,
3: dan andersom.
1: Wil je dat willen, zeg maar? Waarom zou je...
3: Nee, sowieso snap niet. Je?
1: Of
3: niet
1: of het ligt ook aan de persoon. Kijk, als je natuurlijk, ja, als je echt gezien wil worden en je toch laten zien van oké, ik heb zoveel gehad of dit, maar weet je hoeveel mensen er in de wereld zijn die super rijk zijn, maar die ken je gewoon niet. En als je ze op straat zal zien, zou je denken, hé, hey, toch?
4: Ja.
1: What the fuck, want die lopen ook in de normale kleding. Maar misschien is het gewoon een scène, misschien is het gewoon Louis Vuitton, maar die ding is gewoon, hier toch, gewoon een
3: zwarte shirt.
1: Snap je?
3: Ja, dus dat zeggen ze toch ook meestal, zeg maar, echte, de rijkdom mensen, zeg maar, die onbekend zijn, die dragen ook, zeg maar, Louis Vuitton zonder logo. Zeg maar, het is gewoon kaal, gewoon egaal, gewoon trui.
4: Oh, ja, geen show, simpel, geen iets, show.
1: Ja, maar ja, rijkdom, ja.
3: Maar ja.
1: Rijkdom, ja, wat is rijk zijn, bro? Je toch, je kan ook rijk zijn in Libië, snap je, met de mensen om je heen. Je toch, je kan mentaal rijk zijn, fysiek rijk zijn. Je toch, rijk zijn aan knowledge, snap je. Weet je hoeveel mensen, zeg maar, geld hebben? Maar voor de rest niks, je weet toch. Daarom zeg ik ook altijd van, je weet toch, vul je zakken, maar ook je ziel, snap je. Dat is belangrijk, want nu heb je geld.
3: Dat is die woord van de dag eigenlijk, hè.
1: Voor de rest ben je leeg.

0: zit op je primaire om je heen. Dan is het snel afgelopen.
1: Het snel dus
0: je moet ook die rijkdom vinden van binnenin. Als je die beide hebt, dan is het leuk, zeg maar, weet je toch?
1: Maar ik wil doen. Vind je niet eigenlijk... Nou, dan moet eigenlijk boek schrijven, hè? Want je bent zo'n motivatieboek.
2: Ja, maar jongen is altijd on point.
0: Ja, man, dat is echt altijd filosofisch. Maar soms is mijn oudje niet gestreken, dus wel filosofisch.
1: Wow!
0: Snap je? In die filosofisch net twee chickies die Sofie heten, snap je?
2: Nee. In deze waarde zei je
0: maar je hoort het.
2: Jij hoort het. De meningen zijn verdeeld hier. De stellingen van de week zijn besproken. Wil jij mening geven over deze stellingen? Dan kan je ons bereiken via het bel- of appnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029, 4 keer een 2 en oh. Het eerste uur is aangebroken. En DJ Fesley, jij gaat door, want jij hebt de boeking in Dordrecht.
0: Ja.
2: Dus jij gaat de show niet met ons afsluiten.
1: Helaas niet.
2: Wat is jouw quote van de dag? Dus sluiten we even met die afkijken of je erover na hebt gedacht.
1: Yeah.
2: Ja, zie je, daar ga je alweer. Daar ga je alweer. Galaxy Radio.
0: Hey.
2: Afternight, zeg maar.
0: Nee, ik was zeggen van, er is geen tijd voor paniek, snap je? Nobody panic en love is niet gratis. Snap je wat ik bedoel? Love not free, man.
1: En afternight. Houd jij daarop.
3: It's a funny one. I do believe your destiny.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. All over the fucking place in Nederland. Je kan niet misluisteren. Hoor je dat? Je kan niet misluisteren. We zijn door heel Nederland. En als je mee live kijkt, dan zie je ons hier nu op het scherm. Kijk het, die shout-out naar jou. Nou, echt shout-out naar jou, dat jij luistert. Jij luistert. En natuurlijk, als jij in de auto zit, zet die muziek wat harder. En natuurlijk, als we in gesprek zijn, kan je het volgen. Meeluisteren, mee een mening geven. 0588-099, 4x2, lid zijn, fit zijn en op die...
2: Maar papa, strip zijn.
1: Jawel. Nari, ik denk dat het tijd is voor waar, maar raar.
2: Yes.
1: En je weet, het gaat over nieuws, maar ik moet altijd wel weten of het echt waar is. Rare nieuws kan waar zijn, maar er gebeurt zoveel in de wereld,
2: ja,
1: dat ik me soms echt afvraag van waar komt dat en waarom gebeurt dat dit om mij heen. Maar wil ik wel dat het om mij heen gebeurt?
2: Ik denk het niet, man.
1: Ik denk het ook niet, maar Naro, wat heb jij staan bij de raar maar waar?
2: Ik heb staan dat een wasbeer naar de kerk ging, man. Op 5 oktober liep een wasbeer doodleuk een katholieke kerk in New York binnen. Ja, midden tijdens een avonddienst. Ik denk dat die wasbeer dacht, ja, na alles wat ik dit weekend heb uitgespookt, moet ik even bidden of zo, weet je. Dus die beer kwam gewoon para in New York, kwam die gewoon even de kerk binnen, weet je. Gewoon tijdens een dienst.
1: Dus dat
2: is wel helemaal para, man.
1: Maar wat deed hij? Ging je gewoon ook zitten op die bankjes of zoiets?
2: Ja, ik kwam gewoon binnen en hij begon zo te staan van ja, ik ben er, snap je?
1: Gado nou, man, boom, gado. Zo.
2: Misschien wou hij weer ook even een prietje of hij weer toch? Misschien had hij zondes begaan en hij dacht, no, ik moet even deze kerk binnenlopen en dan moet ik even daar onder de mensen zijn.
1: Geloof jij het?

0: 5 oktober, man. Okay. Maar ja, zulke dingen moet je met je eigen ogen zien. Want hoe je het zo leest, dan lijkt het gewoon ongelofelijk, man.
1: Maar ik heb ook een nieuwtje. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel raar.
0: Wat heb je ook?
1: En een handtasdief in Noorwegen denkt weg te komen totdat Batman opeens opduikt. Yes, Batman!
0: Ja.
1: Ik ga het je even geven. Als je een misdrijf pleegt, is het beter om dat niet te doen onder de neus van Batman. Ook al is het gewoon een kerel op een verkleedfeestje. Dat lesje leerde een handtasdief in de Britse Noorwegen. Toen die dacht zijn slag te kunnen slaan, hij werd in de kraag gevat door een heuse Dark Knight. Yes, en zo precies zo ging het. In het pak zat de 25-jarige Sonny Mason, die onlangs als Batman naar het verkleedfeestje van een verjaardag ging, van een vriend ging. Er ontstond een soort geroezemoes in een tunnel van een nachtclub, waardoor iemand het vandoor ging met de tas van de vrouw. Maar Mason twijfelde voor geen meter en hij zette de achtervolging in. In een gezelschap met iemand anders die ook nog was gekleed als Mr. Fantastic van Fantastic Four, renden ze achter de handtasdief aan en ze hebben hem te pakken gekregen. De handtasdief was spoorloos, maar een getuige had gezien hoe de dief het over de muur had gegooid. Dat was bij de kathedraal zo 300 meter van de straatroof. Het lukte niet meteen om de tas naar beneden te halen, waarna Batman opnieuw de held uithing en dodelijk op de muur klom. Hij bezocht de tas met alle persoonlijke spullen erin en de eigenaresse was helemaal blij dat Batman het had geregeld. En hij had nog ook wel een berichtje voor de mensen. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren om maar een beetje op Batman te lijken.
0: Oeh, dit is wel leuk, zeg maar. Hij ging echt in zijn rol, want hij was gewoon eigenlijk onderweg naar een party, toch?
1: Ja.
0: Dus opeens hij ziet die tasjes die wij dan genomen. Ik ben eigenlijk Batman. Dus ja, vandaar dat ik de Redman. Dus

0: fuck?
1: Maar hoe ga je dat uitleggen in verhoor?
0: Boe,
1: je bent aangehouden door Batman. Get the fuck out, hey, man. Boe, man. Ik zou hem niet geloven als hij binnen zou komen.
0: Boe, die politie denkt over, hey, wat heb jij gerookt, man? Misschien krijg ik hem nog een laatste
1: straf. Nee, maar stel je voor, je komt nu binnen in de gevangenis. Je zit daar. Je denkt van, ah, ik ben een real G. Je vraagt die man op, hoe ben je eigenlijk gehouden? Ja, maar Batman had me geklemd. Wat denk je dat die mannen binnen tegen gaan zeggen? Je zou gaan zeggen, je bent een kepper. Maar nu lees je die, nu lees je die verklaring en zie je echt Batman. En fantastic voor Mr. X heb je gehouden. Nee, man. Maar ja, dat was waar, maar raar. Ik weet niet of ik deze moet geloven. Geloof jij deze nu?
0: Deze geloof ik wel, man. Deze geloof ik wel, man. Maar misschien die Batman en die, wie was die andere?
1: Mr. X van Fantastic Four.
0: Ja, Mr. X. Waarschijnlijk zich in een party waren ze blend. Dus weet ik, in hun hoofd was het gewoon een hele heftige daad. Ik denk dat het gewoon automatisch wordt. Boe, je hoort ook in die nieuws van ze twijfelden geen moment. Goh, ze dachten van, nee, man, ja. Ja, we zijn die helden. En gelopen, ze hebben opgeschept op die vis. Ja, nee, maar ook nog uitgegaan.
1: Maar nou, ik zeg eerlijk, ik weet niet, onderbreek, ik geloof het niet. Want waarom loopt Batman met Mr. X? Hij loopt toch meestal met Robin?
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Dit is Batman en Robin, dit is geen Batman.
0: Dit is een different story, man.
1: Dit is een different story, maar same level. Net als Dior.

0: hier op Galaxy.
1: Yes, jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio op deze regenachtige vrijdagavond. Maar dat is niet erg, want jij bent met Naro en Goudje bij Afternine op Galaxy Radio. En het is tijd voor Throwback Time. En mensen, ik hoef het niet steeds uit te leggen. Het staat 24-2.
2: Het was steeds hoger, man.
1: Ja. Maar zo is het ook. Naar wanneer ga jij mij een keer verslaan eigenlijk, man?
2: Vandaag. Maar je wilt het ook niet toegeven als ik je versla, snap je? Ik heb je een paar keer te pakken gekregen met die throwbacks. Maar jij doet altijd alsof je wint, snap je? Maar nu ga ik het niet omheen laten draaien. Want nu ga je hem aan mij geven. Deze wat ik hier heb.
1: Oké, dan wat heb jij staan vandaag?
2: Ik heb Jennifer Lopez.
1: Nee, daar ga je weer. Je moet kappen met dit, man.
2: Wat dan?
1: Jennifer Lopez met wie?
2: Met Jadakiss.
1: Hé, wat voor
2: Jadakiss? Hoe heb je haar niet gezien?
1: Tuurlijk heb ik haar niet gezien.
2: Je hebt gezien die pokus van Asa Dame. Dit is gewoon Jennifer Lopez. Jadakiss, dit is een gouden ouwe. Jenny from the block.
1: Nee, man. Ja, kijk, is dat jouw throwback? Ik ga jou klaren, man.
2: Nee, man.
1: Ik ga jou echt klaren. Als dat jouw throwback is...
2: Boem, weet je, ken je die pokken wel?
1: Natuurlijk, Amstel, Jenny van de Blok.
2: Zie, ik ken dat dan, dat jij hem kent, dat zegt ook wel goed.
1: Nee, man, we gaan hem eventjes afspelen, man. Jenny van de Blok, Jennifer Lopez en

0: Ja. Was dat jouw...
1: Tuurlijk, man. Weet je hoeveel streams deze heeft?
0: Hoeveel streams heeft deze dan?
1: 500
0: miljoen. Hey, maar dit is niet lit.
1: Tuurlijk wel, man.
0: Nee, man, dit is niet lit, man. Nee, man.
1: Dit is een gouden oude. En ik weet dat de luisteraar met me eens is. Als je het met me eens bent, laat het even weten in de app 085-029-4x2 en zeg goud gewoon dat ik heb gewonnen. Maar wat heb jij? Dat is de vraag.
0: Ik kom met een echte lepel throwback. Je bent ready voor deze?
1: Ik ben super ready, man.
0: Ben je ready voor deze?
1: Ik ben ready, born ready.
0: Oké, dan gaan we hem eventjes afspelen hier. Kijk het hier, baf.
2: Zit zelf rotjes op je beeldscherm.
0: Hey. Hier, deze eventjes. Ai, en ik ben er weer, hoor. Ready?
1: Ik ben

0: yourself is on the receiver, baby. Young Kemper in the motherfucking building.
1: Blijf kijken, motherfucker. Je ziet jezelf op een groot scherm.
0: Daarom, toch?
2: Ja, maar daar moeten we een genre aanspreken, man. Dit is een hele andere richting. Plus, we zijn in Nederland, natuurlijk heb je gewonnen.
0: Nee, maar excuses, bro.
2: Nee, man. Dit is niet leuk, man.
0: Dit was... Maar wil je nog een kans? Je kan nog een... We hebben nog tijd voor de tweede trop. Bevestigd is het niet.
2: Ja.
0: Wil je er nog op eentje?
2: Ja.
0: Oké, welke heb je, joh?
2: DJ FI11 Bars.
0: Hij gaat niet meer naar katten, ze gaat niet meer om niet doen.
2: Jawel. JJFI.
0: Hey,
2: ja man. JJFI. In Paris.
0: Zaga jongen, gek.
2: Ja, maar toen die tijd was dat JJ, snap je? Jabba.
0: Maar.
2: Ja.
0: Dit is wel super dying dat je dit van mij kopieert, man.
2: Lekker. Het is die troef. Ik mag ook een

0: Radio. And listen wherever you go. Galaxy Radio. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. This is what you miss on We In Here.
1: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de lerares op school. Ik vind dat er veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show. Banger!

0: dance hall.
1: Lifestyle.
2: Hey, what's up? It's Shensia.
0: We are Galaxy

0: pistas. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Hier zijn Goudje en Naro.
2: Yes, Goudje en Naro op Galaxy Radio. En bedankt dat jij aan het luisteren bent. Like always op iedere vrijdagavond. Net voordat je het weekend ingaat. Dat je denkt van, ik moet toch nog eventjes die boys beseffen. Galaxy Radio all over the fucking place. Naro.
3: Yes.
2: Je ziet het er koud buiten. Je ziet het is regenachtig. Je ziet bladeren beginnen af van de bomen te vallen. Je ziet je loopt door modder. Dus dat betekent de motherfucking zomer is echt voorbij, want het is nu echt koud. Hoe heb jij deze zomer 2026 beleefd? Geef mij een terugblik, AUB broertje.
3: Ik zeg je eerlijk, deze zomer was super gezellig, man.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb echt genoten van deze zomer. We hebben echt heel lekker weer gehad. En ik heb feestjes gepakt. Gewoon van mezelf heb ik gewoon genoten. Er is gewerkt. Want heel veel festivals ook samen. Festivaltour vond ik ook super lit. Ook nog een paar shows. Ik heb muziek gemaakt. En zeg maar van... wat ik mezelf zei van oké, consistent blijven elke week minimaal iets eruit gooien is ook gelukt. Soms was het zelfs 5-6 keer in de week, snap je? En het is nu herfst helaas. Maar ik blijf nog steeds erop, man. Dus ik ben wel trots op mezelf. En ik heb echt van deze zomer genoten. Dit was zeg maar die zomer sinds 2016 dat ik dacht van ja, deze zomer heeft wel echt gezomerd voor mijn gevoel, man. Maar ik ben bang dat we zo'n mooie zomer hebben gekregen. Dat die winter extra koud gaat zijn. En ik ben echt niet... Ik ben echt niet ready voor dat. En ik heb natuurlijk mijn trips gepakt, man. Ik heb 2 solo trips gepakt. En daarnaast heb ik ook 3 vakanties gepakt. Gewoon met die jongens van me. Dus ik ben 5 keer eruit geweest. 2 solo trips en 3 keer met die jongens dan. Ik ben januari ben ik naar Thailand geweest. Februari mijn 30ste verjaardag. 2 weken Mexico. Ging ik april even met Cheryl ging ik naar Cura een weekje. Kwam ik weer terug. En daarna ging ik naar Marrakesh, solo tripje een weekje. Kwam ik weer terug en toen ging ik naar Malta even weer een weekje. Maar dus ik heb het er echt van genomen.
2: Hey, goeie.
3: En nu is het weer stekken en dan volgend jaar vertrekken, ik weet het niet. Ik denk dat ik volgend jaar gewoon in Nederland blijf, man.
2: Wat?
3: Ja, maar fully, man.
2: Die zomer 2027 ga je echt weer breken.
3: Ja, man.
2: Moet, want
3: ja,
2: ik zeg het je eerlijk, mijn zomer was ook wel topper, was ook wel lit, hoor.
3: Ja,
2: ja. Ja, als je zegt, je hebt net al gezegd van, we hebben genoeg dingen gedaan, we waren ook we waren met good vibes bezig, man. En het heeft gewoon geslaagd en het heeft gewerkt. En die zomers bij ons zijn altijd lijf,
3: ja,
2: man. Die
3: man.
2: Die
3: ja,
2: summer season is something else, man. Dus het is sowieso de laatste 4-5 zomers, die kan ik echt niet vergeten. Vooral de laatste 3. Dat er nog benden van ellende hadden,
3: ja,
2: en dat soort dingetjes. Ja, super dope, man.
3: Dat ging echt kwijt, maar glippen op festival.
2: Hey, shit.
3: En het was motion vloggen.
2: Ja.
3: En die dingetjes daar, nee, echt top. Maar en je hebt veel rollen gepakt.
2: Ja, je hebt veel rollen gepakt. Ja, dus we zijn echt actief bezig geweest deze. En ik denk, we gaan het jaar nog echt super goed afsluiten. En misschien denk jij ook van, hey, Goudje Naro, mijn zomer was ook net, weet je waar ik was? Natuurlijk... Zie ik meerdere vragen in de Galaxy app komen, maar we kunnen helaas niet op alles reageren, ook wat niet echt te maken heeft met de show. Maar we zijn wel echt benieuwd naar deze antwoorden, wat mensen van de zomer vonden en of ze hebben genoten of dat ze dachten van nee, maar die zomerseason was lijp, maar die tickets van die festivals gingen de pijp uit. Natuurlijk, ja, dat kan ook gebeuren, maar...
3: Ja, dat wel, want voor ons is het anders natuurlijk, je weet dat wij komen daar gewoon geregeld.
2: Ja, Face ID, gewoon
3: maar,
2: Face ID.
3: Ik zeg je eerlijk, als je naar die feestjes gaat, gewoon zo, en nog die soppie en die kaartje en die rit en gewoon heel die festivalpakket, bro. Ik denk, je gaat wel minimaal, zeg maar voor die dag,

0: Maar gewoon om te stekken zodat je in de zomer kan leven. En ik zeg altijd van, eigenlijk vakantie gaan in de zomer. Als je maar één keer vakantie gaat, doe het dan in de winter. Want zomer is hier genoeg motion, er is genoeg te doen. Maar winter, ja, winter is gewoon super dying in Nederland. Dus dan kan je beter de zon opzoeken als het hier gewoon min 10, min 20 is, man. Want ik denk wel echt dat we echt een koude zomer gaan krijgen. Dus het is aan
1: die festival zomer, die season, het is duur.
0: Ja,
1: soms heb je echt gewoon nachten dat je denkt van waar ga ik die pap vandaan halen, man, want ik moet er wel bij zijn. Ze noemen dat slapeloze nachten.
0: Ja, man. Ja,
1: slapeloze nachten.
2: Nummer 1, man, man.
1: Shit. Larry, dat is lekker duidelijk, man. Die van jouw zomertour. Wat verwacht je volgend jaar te doen?
0: Volgend jaar wil ik een film klemmen, man. Ik zeg je eerlijk, man. Daar werk ik naartoe. Ik denk dat het wel tijd voor dat is. Maar en nog harder werken, gewoon nog meer gas erop. Ik ga ook weer op die TikTok live gaan.
1: Ja.
0: Maar of een reality soap of een film. Die voel ik wel aankomen, man. Ik ga gewoon nog meer gas geven. Ik blijf op deze wave natuurlijk gewoon qua consistentheid. Met een extra tandje erbij. En dan moet het wel lukken, man. Dus op naar meer, man.
1: Op naar meer.

kan het vragen aan de buurt, ik ben een rare guy. Ga die tori over money, broeder, klaar met mij. Heb je een optie voor een visa, ben ik twijfelachtig. Mag

0: van de dag.
1: Ja. Naro, je hoort het al. Quote van de dag. En wat heb jij staan vandaag?
2: Oh, mijn quote van de dag is... als schaken niet lukt, moet je dammen. Maar snap je hem of niet?
1: Ja, tuurlijk. Je moet door.
2: Ja, dus zeg maar, als je iets niet op de ene manier kunt bereiken, dan moet je gewoon een andere strategie gebruiken, snap je? Of als je het spel niet aankan, als het te moeilijk voor je is, dan moet je misschien iets makkelijkers doen.
1: Tering, man, je hebt hierover nagedacht, maar dit is wel echt een goeie, man.
2: Toch?
1: Ja, maar deze is sterk, man. Maar hoe ben je op deze gekomen? Je werd wakker en toen dacht je, ja, man.
2: Ja, man. Gewoon spontaan, gewoon in de wakkie kwam die al in me op, man. Ik dacht, ja, man, deze ga ik gooien.
1: Oké, okay, ja, heel sterk.
2: Maar wat heb jij daar?
1: Oh, ik had er ook over nagedacht, broer. En ik zeg het je eerlijk, bij mij ging het een beetje om comfort. Ja, ja man, bij mij ging het om... Wil je hem horen?
2: Ja, ik ben hem zeker, hoor.
1: Oké, wat was het ook alweer? Oh ja, comfortabele dingen doen, toch? Comfortabele dingen doen, ja. Toch? Die maak je niet rijk. Maar oncomfortabele dingen en ongelofelijke dingen en onzekere dingen wel.
2: Ja, 100%.
1: Snap je?
2: Dus je moet ook gewoon risico's nemen,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Comfortabele dingen maak je nooit rijk. Maar ik heb moeite met het woord comfortabele.
2: Ja, ik hoor het, man. Comfortabel, nee, is heel makkelijk eigenlijk.
1: Ja, comfortabele dingen.
2: Comfortabele dingen.
1: Ja, dus comfortabele dingen die maak je nooit rijk. Maar oncomfortabele dingen, zoals... ongelooflijk onzeker. En
2: ja, dan gewoon wat niet in het straatje als je denkt van nee, ja. Dit kan ik niet of dit moet ik eigenlijk niet doen. Die ding moet je juist, die moet gewoon in het diepe springen. Want daar ligt de succes.
1: Ja, snap je? En mensen die heel veel werken hebben eigenlijk geen tijd om geld te verdienen.
2: Hoe bedoel je?
1: Ze zijn al bezig met verdienen.
2: Ja, ik hoor je.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Nee, maar ik vind het al twee hele sterke quotes van op deze mooie vrijdagavond, man.
1: Ja.
2: Ja, toppie.
1: Ja, en ik heb nog eentje eigenlijk. Geld is een vreemd goedje. Als je het bewaart, heb je er niks aan. Als je het uitgeeft, ben je het ook kwijt.
2: Wat?
1: Geld is een vreemd dingetje eigenlijk. Snap je? Geld is vreemd. Als je het bewaart, heb je er niks aan. Maar als je het uitgeeft, ben je het ook kwijt. Dus het is een vreemd...
2: Ja, ik hoor je. Maar je moet ook genieten, maar je moet ook stekken. Maar als het op je bank alleen maar blijft staan, dan heb je er ook niks aan om ernaar te kijken. Dus ja, je moet genieten, maar tot een bepaalde hoogte, je weet toch?
1: Yes.
2: Ja.
1: Ja, dat waren de koers van vandaag, man.
2: Ja, sterk, man.
1: Shout-out naar jou.
2: Shout-out naar jou, man, Boski.
1: No, echt shout-out naar jou, man. Nee, man, ik hou van jou, man.
2: Ik ook voor jou, man.
1: No, maar ik hou echt van jou.
2: Ik ook voor jou, dat weet je, 100%.
1: En natuurlijk, jij als Galaxy-luisteraar, bedankt voor het luisteren dat je er weer was op deze Afternight. Iedere vrijdag van 9 uur avond tot 23 uur avond. We are out.
3: Galaxy plays all your favorites.
4: Yo, what's going on? This is Dre.
5: What's up? It's Summer Walker.
6: What up? It's your boy Usher.
3: Nationwide on digital radio.

Yeah.

0: Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eist 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. We are...
6: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
6: That's what we sound like, baby.
5: Let's go.
7: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fiddy Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fiddy Gelden Anniversary.
13: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
12: Dit wil je niet missen.
11: We are hey. Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: Hey, what's up? This Chris Brown.
17: Let's go.
18: It's your girl Cardi B.
19: Hey. What's going on? This is Drake.
20: Drizzy, yeah.
21: Bring it.
6: Back with more hip hop and R&B. This is Galaxy.

making rain like, baby, baby, I can make you scream. Tip for sure.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroep in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, van 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio. We are...
9: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
12: Turn the sound up.
13: This is where the biggest stars come to play.
14: Hey, yo, check this out.
15: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
16: DJ Khaled.
17: Yo, what's going on? This is Drake.
18: You know my name.
19: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
20: You wanna see the best?
13: Everywhere on digital radio.
21: We give you what you need.
22: Hip-hop.
13: And on our free radio app.
23: The only one.
13: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde jaar.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyad huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyad. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
10: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: We back. Rolling 10 joints in a row.
15: Do it.
16: Back inside that hip hop and R&B.
17: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
6: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
7: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
8: We back.
9: Rolling 10 joints in a row.
10: Do it.
9: Back inside that hip hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets. Ik ga niet bellen.

0: it's Janae Aiko.
1: We are Galaxy Radio.
2: Yeah. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: geen pista. Ik heb nooit gewacht op je kooseintje.
1: We are your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: Montreux.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden.

This is Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Leticia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op Coming Out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldenbroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Let's go!
8: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio. We are.
9: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we shine like, baby.
10: Let's go.
13: Let's make it happen.
14: Galaxy, the number one hip hop and R&B.
15: This is hip hop, homie.
16: We live right here, baby.
17: Galaxy,
18: the number one.

This is Galaxy. This is

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
1: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
2: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
3: This is Galaxy. It's 2 p.m.
4: Dit is het Galaxy News. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, de politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover de Galaxy News Update.
5: The city clocked in.
6: In your car on the app.
2: The city clocked in.
6: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio. We are...
7: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
7: That's what we sound like, baby.
1: Let's go.
8: Now, guess who? Back in the month. Yeah, I'm back on the block.
9: Let's go, go your block.
10: Galaxy.
8: Let's get to it.
10: The number one in hip hop and R&B.

huis. Alleen een spiegel die me aankijkt. Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt. Uit de stad naar de stilte weer eens aanrijdt. Volle trots, mijn borst verrijkt. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou. Dan wist

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen na spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. De politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bart als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
9: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover de Galaxy News Update.
10: Let's go!
11: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio. We are...
14: Hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
18: Yes, my name is Lucinda Sidok here by Galaxy Radio. Blessed Sunday, 11 October. Let's get it started. Idali, die hoor je zo meteen voorbij komen. Maar laten we beginnen met Dave, featuring Tim's Rain Dance.
19: Are we having fun today?
20: This is where the biggest stars come to play.
19: Yeah.
20: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on galaxy.tv. We are Galaxy.

0: Ik heb weer een heerlijke playlist op deze zondag samengesteld. En ik kijk nu naar de volgende combinatie en ik denk bij mezelf, weet je dat deze twee wel bij elkaar zouden passen eigenlijk? Ik weet niet, qua looks, maar ook eigenlijk qua muziekstijl. Misschien moeten ze samen iets doen en dan denk je bij jezelf, Luus, over wie heb je het? Nou, de mensen die zo meteen voorbij komen is voornamelijk Kehlani met For This, I Love Her Song. November staat zij in Amsterdam, dus mocht je haar willen zien, er zijn nog kaartjes. Maar we beginnen zo meteen met Drake, Passion Fruit. Maar ik denk, Drake, Kehlani, ik weet niet, man. Ik zie dat wel voor me op een of andere manier. Ik weet niet hoe ik er aankom. Maar sowieso, qua muziek zouden ze heel goed bij elkaar passen. Maar you never know. Misschien verrassen ze ons. Maar nu hoor je ze los van elkaar. Kehlani, vol, dit komt voor meteen voorbij. We beginnen dus met Drake, Passion Fruit.
1: Jouw weekend playlist.
2: Tap in the vibe out.
1: Yeah. Met Lucinda Sedok.
3: We got the music.

trying to think of the right thing to say.

0: Ik zat te denken, hopelijk heb je gisteren ook geluisterd. Er zijn een paar throwbacks voorbij gekomen. Maar omdat natuurlijk automatisch erin zit dat ik zeg, I love my throwback, dacht ik ga je dit niet meer lastig vallen. Maar ik kan het niet laten, man. Want ik heb er weer eentje. En ik ga je zo meteen vertellen welke throwback het is. Het is uit 2005. Weet je wat zo grappig is? Als je bepaalde nummers hoort, voelt het niet als een throwback of een oldschool aan, omdat ze nog steeds gewoon relevant zijn. En dat is wel geinig. En de mensen van toen zien er nu nog steeds goed uit. Dus het is wel een beetje apart. Maar het is wel echt een throwback. Gunna featuring Chris Brown. A1. Ja. Die komen zo meteen allemaal voorbij. Maar de throwback waar ik het dus over heb.
1: Old school vibes.
2: A trip on memory lane. Time to throw it back.
1: Lucinda is taking you back. Way back. This is Lucinda's throwback of the day.
0: Ja man, 50 Cent, Candy Shop met Olivia. I love that song. Laten we er snel naar luisteren. Enjoy.

0: beter, find me back. Gisteren had ik het al aangegeven, ik ben naar de film Sugar geweest. Ik heb toen aangegeven, nou ja, weet je, ik vond hem oké. Qua acteerwerk was het gewoon tof, maar ik vond hem oké. Ik ben ook wel benieuwd of jij hem gezien hebt. Laat even weten wat jouw mening is hierover, over deze film. Zou je hem aanraden, zou je hem niet aanraden? Hoe heb jij ernaar gekeken? Iedereen heeft er natuurlijk een andere kijk op. Dus laat even weten, als je het wilt delen natuurlijk, kan gewoon via mijn Instagram, Lucinda Sedok, S-E-D-O-C. En dan moet het al helemaal goed komen. I'm very curious, ja? Dus stuur me gewoon gezellig een berichtje. Laten we verder gaan met muziek Wizkid. Maar beginnen met Travis Scott.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
3: Right here.
4: This is new feature music.
1: Another new joint.
3: Right here.
1: Right now.
3: New music on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
5: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
8: Yes, yes, yes, mijn naam is Lucinda Sidok. En ik ben er nog steeds, hè. Dit is gewoon de tweede uur. We gaan gewoon gezellig door. Distinct staat voor je klaar. Maar we beginnen met Ring My Bell.

0: Ik ga zo meteen weer iets leuks delen. Je weet, ik hou ervan om een leuk nieuwtje of een grappig nieuwtje met je te delen. Ik ga even zoeken. Ik denk wel dat ik weer wat vind. Je vindt altijd wel iets waarvan je denkt, oh hell to the no. En dat vind ik dus leuk om te delen. Over leuke dingen gesproken, Olivia Dean. Hartstikke leuk. We beginnen met Daju. Hey, ook leuk toch?
1: This is Galaxy Radio.

Ik heb trouwens een Instagram berichtje gehad van iemand die anoniem wil blijven. Want ik heb zojuist de vraag gesteld, wat vond jij van Sugar? Zou je het aanraden? Laat me even jouw review weten. En ik heb een berichtje ontvangen van, laat zeggen, anoniem. En die heeft aangegeven, ik vond helemaal niks. Het acteerwerk was inderdaad wel nice. Maar waar ik me ontzettend aan ergerde, was de Surinaamse taal. Die niet klopte en werd gesproken alsof het door witte mensen waren. Oké, nou ja, dat is een duidelijke mening, anoniempje. Dus dank je wel daarvoor. Stel dat je een andere mening hebt, mag je dat ook natuurlijk delen. Vind ik altijd leuk, weet je. En ik zou ook zeggen, kijk, dit is een mening en een review van iemand anders. Stel dat jij gewoon dat je het wilt zien, ga er gewoon naartoe. Zeker weten. En stel dat jij zegt, ik vind wel dat ze goed Surinaams hebben gesproken en ik voelde die Tori wel. Stuur me een bericht, kan allemaal. Laten we doorgaan met een beetje muziek.

0: Ik blijf het zeggen. Het gaat gewoon freaking snel als het gaat om de datum, de dag, het jaar. You name it. That's crazy. Gewoon alweer 11 oktober. We gaan richting november. Langzaam maar zeker. En weet je wat het grappig is? We gaan er langzaam naartoe. Maar voor je weet is gewoon weer november. Gewoon weer langzaam die regenjassen, winterjassen, dikke sokken. Oh man, ik verheug me er niet op. Ik ben geen sneeuwpersoon, ik zeg het je eerlijk. Ik hou gewoon niet van de sneeuw. Ik weet dat er genoeg mensen die zeggen, ja man, laat maar komen. Maar ik ben geen sneeuwpersoon. Dus ik hoop echt dat het geen strenge winter wordt. Maar ja, weet je, hier in de studio is gewoon altijd lekker, gezellig, good vibe. En daar streven we naar. Dan Tolliver met Remma. Amy Grace komt voorbij, maar we beginnen met Chris Brown, Sensational.
1: Dit is de muziek van Lucinda Sedok. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Het Koreaanse containerschip Panzer Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidik Yadam viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yadam Anniversary.
14: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
13: Dit wil je niet missen.
12: We are
15: hey.
12: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
18: Yes, super tof dat je nog steeds luistert. Mijn naam is Lucinda Sedok. Stel dat je nu pas inschakelt en je hebt gemist, man. Maar goed, je bent er nu. Daar gaat het om. Let's get it started. Eerst Size Bossa. Maar laten we beginnen met Miss Ira Star. Where do we go?
19: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
20: Galaxy.
19: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
20: Galaxy.

0: En ik kan het niet laten. Ik ga het gewoon zeggen. Ik heb weer een throwback. Shakira en Burna Boy. Nee, dat is niet de throwback met Die Die. Maar die komt zo meteen ook langs. Ja, ja, ja. Maar de throwback waar ik het over heb.
1: Old school vibes.
2: A trip on memory lane. Time to throw it back.
1: Lucinda is taking you back, way back. This is Lucinda's throwback of the day.
0: Yes, and my throwback is Busta Rhymes met Break Your Neck. Dus stel dat je al last hebt van je nek, ik zou zeggen luister alleen, oké? Okay? Je kan je benen bewegen, maar niet je nek. Want ik wil niet morgen horen, Lucinda heeft me naar de fysio gestuurd. Omdat ik moest losgaan op de pokoe. Nee. Doe het rustig aan. Maar voor de mensen die mee kunnen bewegen, ik zou zeggen, hey, zet je radio extra hard. En laten we genieten van Mr. Busta Rhymes, Break Your Neck, My Throwback.
3: Jouw weekend playlist. Tap in and vibe out. Yeah. Met Lucinda Sedok.
4: We got the music.

heb je net iets beloofd en ik heb het gewoon niet gedaan, man. Ik heb gezegd dat ik een leuk nieuwtje voor je had. Althans, een apart nieuwtje. Ik weet niet of dit zo leuk is, maar lang verhaal kort te maken. Een automobilist in New Jersey keek erg vreemd op toen hij plotseling een baby python van bijna een meter lang klem bleek te zitten in de grill van zijn auto. De politie moest aan te pas komen om het dier te bevrijden. Dus hoor je wat je zegt? De politie moest komen om het dier te bevrijden. Hell to the no. De politie moet komen om mij te bevrijden. Ik kan je zeggen, de hele auto zou er nu niet meer zijn, hè? Van de cliff. Phew. Baby Python was een meter. Hij wordt 2 meter. En dan moet ik niet weer hebben dat hij uitgerekend weer in mijn auto komt. Nee. You can have the car. Jij en Baby Python. Ja? Baby Python en de car. Down the hill. Simpel. Ik ben verzekerd. Maar laten we snel doorgaan met muziek. En er staat weer het een en ander voor jou klaar. Ik ga je gewoon verrassen. Luister maar.

genoeg te doen. Het is voornamelijk wel voor Amsterdam wat ik ga voorlezen. Maar hey, kom gezellig naar Amsterdam, zou ik zeggen. Late check vanaf 10 uur bij Club Prime. Juice bij Escape klinkt hartstikke leuk. No Sunday Without Techno in John Doe. Wat hebben we nog meer? Domingo Latino in Oud Latin Club Amsterdam. En oh my gosh, it's Sunday in the Soul Kitchen in Amsterdam. Genoeg te doen. Dus stel dat jij zegt, ik ben morgen vrij. En ja, ik wil nog niet naar bed. Dat kan. Ik zou zeggen, kies een lekkere feestje uit. Dus dan niet, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio.

0: I hate to say it. Maar ik moet stoppen. Voor vandaag in ieder geval. Volgende week ben ik er weer. Volgende week zaterdag en zondag hier bij Galaxy Radio. Blijf vooral luisteren naar Galaxy. Want er komen nog genoeg van mijn collega's voorbij. Met leuke shows, leuke muziek. Dus dat wil je zeker niet missen. Ik hoop dat je er volgend weekend weer bij bent vanaf 4 uur. Mijn naam is Lucinda Sedok. Ik wens je alvast een hele mooie gezegende week. Zet hem op, doe je ding. En ik spreek je volgend weekend. Doei doei.
1: This is Galaxy Music. This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.

Nieuws. Niet de van Andres zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marché het al eerder in beslag had genomen. Maar op 17 september is pot gevonden in de casino waarna hij te veel dronk. Het liep niet in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met een motor in Lichtenaan. De Belgische klant van de reisorganisatie TUI wordt via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, gegoogeld hotels en extra reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door de datalek. TUI behandelt het kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over omvang of betrokken gegevens. Utrecht kan het met een malafide verhuurders die de regels voor goed vergunningschap overtreden, maar de legde in 2025 één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving de 667 meldingen, waardoor huurder gemiddeld met 350 euro daalde. Utrecht heeft onderzoek nu op het de Rotterdamse aanpak overnemen. Het campagne team onder de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva verschuldigd met het aantal van inmengingen in de verkiezingen. Bericht op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor de bedrijven weer beïnvloed. En die moet dat de Meta hiermee de kandidatuur van plaatsgebolsen naar haar wordt gestuurd. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan al weer. Daarna komen er vooral in het noorden enkele bijen voor met tussendoor wat opklaringen. Komen met een hardrijden door de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan je niet ontstaan. De koelkast naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de relatie nieuws op de net. Yeah.

Shut up.

Let's go. Who's up, baby?

Ben er 20 jaar en ons is veel verder. Ze zien mij, ik kan jezelf niet verheilen. En het geldt vooral voor als er nog ooit is die pijn hebben. Zo zie ik dat mijn kinderen toch niet voor mij hebben. Kijk ik niet in hun ogen, dan zie ik mijzelf.

in the mansion. All type of holes throwing in the mansion.

0: it or not. Welcome back. We can hear it with the Galaxy and the audio cast to show fantasy. I'm gonna get down,
1: Ja, dat is een beurt die je hebt geland.

0: enfermedades.
1: Yeah.

I'm gonna go to the next one.

is an artist. Precies, ja, ik ben de same area.

Ik heb het niet gedaan.

Ik heb het gezegd.

Dit gaat over de proces van de pijn. Het is de best voor de moord. Dat was nog de bedoeling in 1995.

Alleen aan de rechter, de luisteraar, tegen geen zin om haar

0: Is this a sign?
1: Yeah.

0: doen. Volgens mij, dat is niet gewoon, het staat sowieso bij hun van, hey, als je dit hebt geprobeerd en het is niet gelukt. Ja. Ik kan dat niet zomaar.
1: Waarom is het dat het
2: ook? Ja, graag.

0: Of je krijgt een veel penis. Zet ze dit op nummer
1: 085 022 222.
0: Ja, ze zijn maar.

0: nem pra nós experimentar.
1: Να είναι σημαντική μάνα, ένα

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Radio. Het internationale energieagentschap wil dat lidstaten waaronder Nederland extradities voorraden vrijgeven van geschaakt door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen in Oekraïnse aanvallen. De keuze van de olielanden op te bepalen hoeveel en wanneer het zult werken om voorgaat aan een vergadering donderdag. Dat er een via sociale media bekend gemaakt dat Oekraïne en Rusland de energietoestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Er staat daar volgens de reserve in. Verdere details ontbreken. JVM-Moskou hebben hun toestand nog niet bevestigd. Litouwse krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marchechef het geld al eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een chip gevonden in een casino waarna hij veel dronk. Het schip in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met een motor in een lift aan. Belgische klanten van elektronisatie toevoerden via WhatsApp naar de doelverfraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige naam, geboekte hotels en extra reisdata. Nederlandse klanten lijken niet te raken met de data. Toen je behandelt op de kuf is niet volgens de prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan al het weer. Vanavond komen we vooral in het noorden enkele buien voor het tussendoor wat opklaringen. Komen dan nog even tot de minstplaatsen droog. In de oogst en zuidoosten kan het niet ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de Guilty News update. Let's go! Let's go! Let's

0: Just don't stay quiet.
1: Yeah. En vandaag had ik geen onmogelijke appeling op mezelf. Ik heb het gevraagd, geef mij een lijstje met onmogelijke appelingen. En ik heb er gewoon

Yeah.

Okay.

Ik weet niet of ik het zo snel is aan, maar

0: Je staat achter iemand, of je staat een beetje achter iemand met een telefoon voor.
1: Ja, maar jij

Hello.

0: smeren. We back in the States, man, let's get it.
1: That's right, welcome back, Galaxy Radio. We in here, Angie Hill, Orie Cash, even show bangers. Je weet hoe we dat doen elke donderdag hier, van 9 tot 11.
2: Yes.
3: Ja man, zijn.
1: Luister, vorige week hadden we een gast hier in de studio, genaamd Daniel Kolf. En die speelt de hoofdrol in de film Sugar.
2: Ja.
1: En waar we achter zijn gekomen deze week, of waar ik achter ben gekomen, is dat die film best wel succesvol is. En dat hij nog steeds in de top 10 staat van best bezochte films van deze week.
3: Nice.
1: Ik wilde dit bruggetje maken, omdat we dus zeg maar, ik ben een week hier geweest en toen heb ik gezegd dat ik naar die film ben geweest.
2: Ja.
1: Klopt. Toen hebben jullie gezegd, hey, we hebben hem nog niet gezien. Daniel Kolf is hier geweest, toen had hij hem nog steeds niet gezien.
3: Uh-huh.
1: Inmiddels weet ik, en ik kijk nu weer naar jou, inmiddels weet ik dat Angie is geweest. Waarom ben jij niet geweest?
2: Ik heb gezegd, okay. Binnen een week ga ik kijken.
3: Oké, okay. Nou kijk, ik ga hem op wifi schrijven, want wifi was ziek.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Nee, is legit.
1: Nee, ik vind van niet.
3: Maar daarin moet ik ook weer eerlijk zijn, we zouden eigenlijk naar een andere film gaan.
1: Zie je, kijk
3: je weet toch, maar nee, maar ik zou er overtuigen om naar Sugar te gaan.
2: Ja.
3: Ja. Weet toch, ze wilde eigenlijk naar een andere film gaan.
1: Wanneer ga jij deze film zien?
3: Volgende week.
1: Oké.
3: Ik hoop het.
1: Oké, luister wat we doen. Ik wil je graag op je woord geloven, maar dat kan ik dus niet meer.
3: Nee man, sorry man.
2: Zo dus, dramatisch man.
1: En ik wil wel eentje de mening horen over die film. Dus
3: Nee, maar geef je mening maar hoor. Ja. Je toch, without spoilers.
2: Without spoilers.
1: Met de spoilers, zeg maar. Wees vrij.
3: Ja, wees vrij hoor.
2: Nee, ik wil het heel graag zien. Het is een mooie film. Wat jij al zei, van het legt heel goed uit hoe dat kan ontstaan. En ik denk dat het belangrijk is dat er zulke films worden verteld. Dat ja, vind ik wel.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat vind je van het acteerwerk?
2: Daniel vond ik goed. Delaney vond ik ook heel goed. Ik vond, er is ook een stukje met een psycholoog. Ik weet niet wel wie zij is, maar die vond ik ook heel goed spelen.
1: Uh-huh.
2: Dus dat vond ik leuk.
1: Want hij heeft invloed op je gehad. Want je wilt er niet meer verder over praten. Ik zie dat je stukjes uit je verhaal hebt gehaald.
2: Nee, hij heeft zeker invloed op me gehad. Niet per se over de film, maar... Ik keek laatst een andere serie, de Eetclub, op Netflix, een nieuwe serie.
3: Ik zie hem steeds voorbij komen, maar...
2: Het is een hele leuke serie, want het was eerst een boek, daarna is het verfilmd. En nu is het dus een nieuw jasje gezet.
1: Ja.
2: En het gaat over een groepje vrienden in een rijke villa-buurt.
1: Ja.
2: En Daniel heeft vorige keer gezegd van, hey, er zijn vaak donkere acteurs of donkere kinderen die dan niet de naam hebben die daarbij past.
3: Ja.
2: En het viel mij dus op. Dus ik keek naar de Eetclub en een van die kinderen, eentje met rasta en eentje met krullen, heette Bo. Dat gebeurt niet in de echte wereld.
1: Je hebt dus echt het gevoel dat er geen representatie is voor ons achter de scherm.
2: Nee, ik denk gewoon dat inderdaad zo'n naam moet wel passend zijn bij hoe zo'n kind echt zou
1: en
2: heten.
1: En daar hoort iemand op de set te zijn of bij de schrijfproces te zijn die zegt, hey.
2: Ja, maar niet eens. Het zou de basis moeten zijn.
1: Ja.
2: Het zou de basis ook bij de schrijvers die niet van kleur zijn eigenlijk om te zeggen van, hey, die naam zou nooit zo'n kind gegeven worden.
1: Oké, eens.
2: Ja.
1: Eens.
2: Ja.
1: Maar terug naar Sugar. Dat vond jij een goede film en het is goed vertaald. Je hebt gezien en je hebt het
2: verhaal. Ik vond het heel leuk. Ik was heel nieuwsgierig.
1: Goed geacteerd. Ik vind het ook heel sterk. Ik wil hem eigenlijk nog een keertje gaan kijken. Zonder zeg maar de hype. Want toen zaten we bij een première natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan zit je er anders in. Maar ik wil nu best wel kijken nog een keertje met een nieuw oog.
2: Ja.
1: En laat me niet twee keer naar die film zeggen.
3: Ja, dat ben je al niet eens geweest. Ja. No. I'ma do that. Hey, next song coming up is Drake met Don Toliver en Jibo with Cold Shoulder.
1: Tune!
3: Een paar weken geleden hadden we het over die FOMO.
1: Ja.
3: Dat hij die zou droppen.
1: Yes,
3: dat ik nog zei van, ja, mid, skip.
2: Oh ja.
3: Maar ik zeg je eerlijk, die FOMO, ik heb die kino gekeken.
1: Ja, maar die spookhoes hem ook, hè?
3: Ja, man. Ik zeg het je eerlijk, het gaf me een beetje het gevoel... I'm not comparing it, maar het gaf me een beetje het gevoel... als wat Michael Jackson back in the days had gedaan met die Moonwalker movie.
1: Okay. Mm.
3: Had hij in het begin van die movie... had hij een soortige compilatie gedropt met allemaal tories van hoe en wat. En Drake brengt het eigenlijk in FOMO een beetje meer uit van... jee toch, have a look into my life.
1: Okay.
3: Weet je? Dus man, ik kan het echt waarderen. Jee toch, die man is een amazing artist. En deze tune, Drake en Don Toliver en Jibo. Cold shoulder. Ja man.
2: Let's go.
3: Fire. You already know. We in here. We zijn er nog voor een paar minuten, so...

0: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Woep woep.
2: Drijf gaat zingen.
3: Op de radio.
0: Wat weet jij?
2: Ik weet helemaal niks, vriend.
0: Jij
2: ja,
0: weet niks?
2: Ik ben geen Juice kanaal. Dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Back to more.
5: Hey, yo, people. Come on.
4: Galaxy Radio. The sound of hip-hop.
6: We light up the culture.
7: Galaxy Radio.
8: What up, this is J. Cole.
9: It's your girl, Cardi B.
10: T.I.P. right here.
4: The vibe of R&B.
11: What's up, this is LMA.
12: This is Chris Brown.
13: This is Beyonce. We do it how
14: we do it.
4: The stars of Afro music.
15: Yo, this is Wizkid.
16: What up, it's Burna Boy.
4: And the rhythms of dancehall.
17: Like Scott Dell.
18: Hey, what's up? It's Shensia.
4: We are Galaxy Radio.
19: We go hard.
20: From the whole world to your goddamn yard.
7: Playing all your favorites.
4: Everybody! Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers. Aurier Cass,

0: Welcome back. Welcome back, back. We in here, Galaxy Radio, Angie Hill, Audio Cash, en for show bangers. Is er nog iets wat jij kwijt wilt, Angie?
1: Nee, ik vond het gewoon weer super gezellig, joh.
0: Is er iets wat jij kwijt wilt, Orie?
2: Nee, man. Altijd good vibes, man.
0: Ja, precies. Dat eens. Dus dat hebben we wel weer gedaan.
2: Ja, toch. Next week, same time and same fucking place.
0: Maar ik wil wel echt weer zeggen, wat ik net ook al zei, toen ik de show ben begonnen. We zijn dit wel 6 weken aan het doen, hè.
1: Echt, hè?
0: En ik denk dat de respons die we hierop hebben wel echt tof is. En dat er ook mensen bellen, inderdaad. En de support die ik voel... Dat ik wil wel mijn waardering over uitspreken. Dank jullie wel daarvoor. En blijf inderdaad elke week ingetuned met de doopste muziek, de doopste items en zo nu en dan de doopste gasten.
1: Van 9 tot 11 op Galaxy Radio.
0: Op de donderdagavond.
2: Elke donderdagavond.
1: Yes.
0: Let's fucking go.
3: Hey, jij de bodem. Wij komen van daaronder.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

en je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro. En je hebt net geluisterd naar De La Soul met The Business featuring Common Sense. En dat kun je vinden op het Legendary album. En dan heb ik het natuurlijk over Stakes Is High. Ja, maar dat is een heel dope album. Inmiddels ook alweer 30 jaar oud, 1996 uitgekomen. En ja, toch staan dit soort tracks wel timeless, gewoon dope bars. De artiesten, behalve Dave, rest in peace, zijn nog steeds muziek aan het uitbrengen. De La Soul houdt The Honor of Dave gewoon hoog. Dus ja, maar dat zijn ook van die goede dingen in elk geval. En ja, ik heb gewoon lekkere tunes voor je. Sowieso deze uitzending. Oh, wat nationale dingen, wat internationale dingen. En weet je, ik vind het dope om gewoon even te beginnen met Young Miami. Ook even voor alle sisters out there, you know. F You heet de tune. Dat is waar wij naar gaan duisteren van Young Miami. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and two.

Vond je hier schat, was ik daar voor je. Als jij zoekt naar een ton, ik heb een paar voor je. Zet mijn Insta-story openbaar voor je.

0: for the wicked ain't no rest. En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro en het is tijd om je te gaan blessen met de playlist, want er zitten fijne tunes tussen. Al zeg ik het zelf, ik ben natuurlijk begonnen met Young Miami met F.U. Dope tune. En sowieso ook van Young Miami een dope artiest ook. 100% daarna Tio en DJ Unknown met Days of the Davis. Whatever that may be. Dat mag je uitzoeken voor me. Daarna Remy Ma met Ram the Pen. En dat kun je vinden op de Alimony EP. En ja man, Papoose en Remy Ma gaan een beetje back and forth. Dat is hoe dat gaat. Maar ja goed, weet je, ik kan het wel begrijpen. De ene kant is er natuurlijk gewoon die liefde. De andere kant is ook gewoon, ja man, de pijn van het uit elkaar gaan en de dingen die daarbij komen kijken. Mocht je in die situatie zitten, ik hoop dat je er gewoon op een fijne manier toch wel een keer weer uit gaat komen. Anyway, daarna Flo Milli met Hot as a Bitch. Daarna Moola met Antwoord, featuring Zeldzaam. En de laatste tune is van S. Jijk met Mercy, geproduceerde hitboy. Kun je vinden op No Rest for the Wicked. Nu is het tijd om te gaan luisteren naar een brand new tune van Mathematic. Mathematic is een producer die je misschien kent van de Wu-Tang Clan. Want daar is hij al lang affiliëerd mee. Ook als tour DJ, maar ook als artiest. En op de featuring Method Man en AZ. God Body. Dat is waar je naar gaat luisteren. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro met de nicest tunes. You know what it is.
1: Yeah. Know what it is.
2: A law math. Fire, locked and loaded, let's get it,
1: Let's get it.
2: Yeah. Staten Island.
1: Brooklyn.
2: Queens. Yeah.

baseline, zieke baseline. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dieke Lopro en waar je net naar hebt geluisterd is natuurlijk The Nonce met mixtapes. En dat vind ik wel dope, man. Dat die eerste DJ out there was selling mixtapes. Want dat was het vroegere ding, weet je wel. Dan, als je de nieuwe heat wou horen, dan moest je een cassettebandje kopen. Of je moest veel platen kopen. Je kon een van de twee dingen doen. Of je kocht die records, of je ging dat cassettebandje halen. Je weet, levend op zakgeld is dat natuurlijk gewoon. Je haalt je cassettebandje. Of je tape de radio. Dat is ook altijd dope, weet je wel. Tunes die je niet kent. Shazam ze. Wat is het? Neem ze op of whatever, man. Zodat je gewoon kunt genieten van die tune. Regardless of je hem kunt vinden. En als je hem kunt vinden, then you know what the deal is. Maar way back ging het niet zo, man. Het was gewoon mixtapes. En wat je ook nog kon doen, is gewoon een verzameling tracks die je had verzameld op een tape zetten die niet per se als DJ gemixt is, maar gewoon een soort van gemixte tunes tape. En dat kon je dan verspreiden onder je matties, man. Dat is het hele ding. Dat is die way back grappigheid. En dat is nu. Gelukkig is het makkelijker, man. Niet alles was vroeger beter. Don't get it twisted, man. Het album World Ultimate, dat is waar je het op kunt vinden van The Nonce. Mixtapes, die tune. It's a legendary tune. You have to know it. Ook iemand die een behoorlijke legende al aan het bouwen is. Ook al achter heeft gelaten, maar nog steeds bouwt aan de toekomst, is Jiggy J natuurlijk. Noah's Ark, 20 jaar. Hey man, gefeliciteerd Jiggy. You know what it is. En dat is natuurlijk gevierd. Maar dat betekent ook dat hij zoiets heeft van, oké, man, ik moet gewoon die tunes weer eens een keer gaan droppen. En nu heeft hij King uitgebracht, featuring Soar. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes. Hi. Right?

Ja man, heerlijke tunes, je luistert naar Brick North op Galaxy Radio, ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar Jiggy J met King featuring Sword. En ja man, Jiggy J, hij mag wel die titel King, mag gewoon van mij hoor. En sowieso, ik denk ook niet dat hij mijn stamp of approval nodig heeft. 20 jaar Noah's Ark, got to salute that. En natuurlijk 20 jaar aan het hoofd van dat label en later ook van Top Notch als CEO. Die twee zijn gecombineerd, ze horen bij elkaar en toch zijn er twee labels met een eigen identiteit. En dat is wel leuk om te zien. En ook mooi dat het wel een family is. Dat zijn ook wel heerlijke dingen. Dus ja man, Jiggy, op naar de volgende 20 jaar man. Dat is dat ding. Daarna Cardinaal Officieel met Where There's Smoke. Ja, dat is het. En dat kun je vinden op het album Firestarter Volume 2, Every Day Sometimes. En weet je wat het dope is? Cardinaal Officieel. Hij komt van Canada. Canada. Oké, Canada dus, man. Toronto hip-hop. Maar zeker ook. Hij kan het ook dancehall maken, trouwens. Als hij er zin in heeft, doet hij het gewoon voor je. No worries about that. Artiest. Inmiddels ook al wel 30 jaar recording artiest. Maar still dope, still relevant. Daarna Strange Fruit Projects met Won't Back Down, featuring Rhapsody. En ik kan die first niet afhalen, dus je krijgt hem gewoon helemaal. En deze toffe banger is van Smap. Een inzending. Op de Blok heet die. En dan hoor je allemaal van die rare dingen zoals Hemelriekje en Blauwe Engel. Voor de mensen in Groningen is dat niet zo raar, maar dat is in de omgeving van Groningen. Hemelriekje is trouwens in de buurt van Gieten, Drenthe. Mooie omgeving. Wil je een keer out in the nature on some hikes? Ga dat ook checken, man. Maar nu ga je naar luisteren. Luisteren naar Bust Down van Too Rare en Amory. En je hoort die one thing er duidelijk wel in. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, aight?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: Come on.
16: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
17: Starts now.
18: We'll shut it down.
17: Right now.
16: Galaxy.
11: And now, another hour with the hottest hip hop tracks with DJ Low Pro.

0: consider this an invitation to my gangster nation.
1: Ja man, wat een heerlijke track om mee te openen. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio, bij DJ Lopro. En je hebt net geluisterd naar Westside Connection met Gangsta Nation. Featuring Nate Dogg. En Westside Connection bestaat natuurlijk uit WC, Mac 10 en Ice Cube. De laatste keer natuurlijk van NWA. WC zou je kunnen kennen van de groep Low Profile. Ja man. Hip-hop shit, in elk geval. Ik had zoiets van, ik wil gewoon even met deze lekkere bouncy energie openen. Nu ga je luisteren naar een heerlijke tune van BHM Pezzy met Grey Fam. Hier bij Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro, en ik ga sowieso nog meer nice tunes voor je draaien. You know what it is.

van de Dancehall Rhythm 5. Luister je naar Brick North op Galaxy Radio, Brigalow Pro. En ik ga even vertellen wat er gedraaid is. Te beginnen met BHM Pessy met Grey Fam. Daarna een brand new tune van Le Blanco met Ring d'Anver. Featuring zeker. Ja, mijn België. Dus dan weet je dat je daar natuurlijk gewoon Vlaanderen en Wallonië hebt. En het grappige is, Le Blanco doet gewoon beide talen. Maar no biggie. Zo Frans-Nederlandse shit door elkaar. Daarna DDG met LAX. Hit a Ton, dat is het album waar je het op kan vinden. En LAX schrijf je niet als het vliegveld, maar gewoon LA en dan AX. Met een spatie ertussen. En zoals je al hoorde, het ging niet over een vliegtuig. Het ging niet over een luchthaven, maar gewoon over ervaringen met dames out there. Dus ja, man. Dat is dat ding. Ik dacht, we moeten het wel even gaan zeggen. Want er zijn zoveel titels met LAX. Dat ik dacht van, ja man, ik moet dit wel even goed doen. Daarna een hele dope demo die ingezonden is van Jay Jordan. Met Verwend featuring Q-Beast. Of eigenlijk is het eigenlijk andersom. Q-Beast featuring Jay Jordan. Maar die heeft ook tevens de productie gedaan. En ik vind die tune dope. Dus daarom bless ik hem gewoon sowieso. 100% shout-out voor het insturen, man. Daarna The Real Miss Baby D met Alabama. Dat is een staat ook in het zuiden van Amerika. En de laatste tune is van Shaggy met Boom Body. Featuring Akon en Adonia. Ja man, dat is die shit. Ik vind het dope dat Shaggy gewoon out there is releasing music. En daarom draai ik het ervoor, is dat je sowieso weet wat ze out there. Dat je weet dat Shaggy nog steeds relevant is in deze game. Nu ga je luisteren naar het tune van Dolly Babe met Explicit Pink Blush featuring Megan Thee Stallion. Hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga nog meer dope tunes voor je draaien uit. Right?

about that. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En de tune die je net hebt gehoord is natuurlijk van Travis Scott met Goosebumps, featuring Kendrick Lamar. Ja, maar ik had zoiets van, ik vind het top om deze gewoon weer even terug te brengen. En natuurlijk kan je het vinden op het hele dope album Birds in the Trap, Sing McKnight. Super dope album en misschien kan je het ook al gewoon een classic noemen. Inmiddels. Het is alweer een tijdje oud, hè, dus. Hoe vaak kan je dus zeggen in één zin? Ik ga het niet meer doen, man. In elk geval, ga gewoon lekkere tunes voor je draaien. Young Miami heeft de tune 2008 uitgebracht. En nee, ik ga niet alleen maar tunes uit 2008 draaien. Dat dan weer niet. Maar je luistert wel naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro en het is tijd om tunes voor je te gaan droppen. You know what it is.

Shake that ass, shake that ass, shake that ass. Je luistert naar Break Door van Galaxy Radio, Bridget Lopro en ja man, nice tunes out there. Ik ben begonnen met Young Miami met 2008 en dat is natuurlijk om Jeezy te celebreren. DJ Drama heeft de productie daarvoor gedaan, dus ja man, houd het in de gaten, Young Miami. Dope. Ik denk dat er wel een albumpje aan gaat komen. Daarna Ass Jack met Hateful en Ungrateful. Daarna Slowly met Summer's Over. Featuring Ty, Henny en Capella Gray. Daarna hele dope tune van Alexander Moto. Ze zeggen alles went. En dat kun je vinden op het album Fluvius. Ga dat checken. Ga dat checken. Fluvius is Latijns voor, ja, vloeiend. Voor watershit en zo. Dus ja man. Maar daar kom je op dit album achter. Daarna Murder met Up. En de laatste tune is van DDG met Round and Round. Featuring 42 Doug, Pluto en Bankroll NI en SMJ. Nu ga je luisteren naar Drake. Er zijn extra tunes uitgekomen op Habibti. FOMO, Fear of Missing Out. En je gaat luisteren naar Gen 5 hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprijzen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Paul Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. Tot zover de Galaxy News Update.
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
4: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
8: Yeah, as we come back to the hip hop.
9: This is DJ Khaled.
10: Yeah.
9: This is Galaxy.Radio.
11: Lil Brook.
12: And there's Two Time.
13: SZA.
14: Drake.
15: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
16: You're number one for hip hop, R&B, and Afro music.

started. Daddy's all back.